Ik ben een spa, ben een lion, ben met simpel. Chill en luxe, ben een gangster, jungle in die bimmer. Op die Vespa met die klok, ik zorg voor winnen.